De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar twee.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

0: Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de

0: aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

그

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen.

0: Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld één keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend

0: vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
1: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenarendskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
2: Stinkt hij?
3: Ja, ruikt wel.
4: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
2: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
1: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
0: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging opnieuw op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht. Een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Twee rijstroken zijn afgesloten op de N11 Leiden-Bodegraven. Daarom 3 kilometer stilstaand verkeer bij de aansluiting met de A12. En op de N206 Zoetermeer-Heemstede staat een file van 2 kilometer bij de A4. Op de N208 2 kilometer file bij de aansluiting met de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
0: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
2: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het staat helemaal stil op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de weg weer vrij bij Nieuwebrug tussen Bleiswijk en Reewijk. 7 kilometer file en meer dan een half uur vertraging nog steeds. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwen 9 kilometer file door het ongeluk op de A12. En op de N11 Leiden-Bodegraven staat 3 kilometer file door hetzelfde ongeluk op de A12. En 206 Zoetermeer-Heemstede een half uur vertraging bij de aansluiting met de A4. En 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de aansluiting met de A44. En 209 Rotterdam-Hazerswoude staat een half uur vertraging voor 6 kilometer file tussen Zoetermeer-Oost en Hazerswoude-Dorp. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het nieuws

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie Van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 heb je 3 kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Gouwen 3 kilometer file betekent een kwartier extra reistijd. En 207 Alfa aan de Rijn-Hillegom, een kwartier vertraging bij Leimuiden. En een kwartier op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is weer nog volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar twee.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar

0: Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro... en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Hier op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door de ongeluk. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Er rijden door een stroomstoring waarschijnlijk nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren.

0: een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoofdvliet 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld en werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 30 kilometer file in onze regio al. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel een spoedreparatie. 1 tunnelbuis is dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een vroeg begin van de avondspits. Er staat al ruim 300 kilometer file in het land. 120 daarvan in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is bij de Benelux-tunnel 1 tunnelbuis dicht voor spoedreparatie. De vertraging is een half uur. Een kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Voor Terbrechtseplein op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer file met nog eens een kwartier vertraging. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. En het rijdt ook al

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De drukke spits in onze regio. 180 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. De spoedreparatie in de Benelux-tunnel is afgerond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag. De half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden. 17 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda. Voor het knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging door die eerdere spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Oesgeest en Wassenaar. En een uur vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Beersenhoek 8 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.
2: Het nieuws. Uit Vlaardingen.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Altijd nog 170 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein altijd nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. Kop van 16 kilometer file vanaf Houten-Oost rijdt het daar langzaam. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht voor een politieactie. Omrijden kan via de A4. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een afgesloten linkerrijstrook bij Delft-Noord door diezelfde politieactie. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N209 Hazeswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 3 kilometer file en ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 29 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over hoe de Vlaardingse ADA tot twee keer toe vast kwam te zitten in de lift. De windwijzer, ook in Vlaardingen, spaart voor een nieuw dak. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren in Schiedam.

0: 2.
1: 2.
2: Nou, de eerste keer stond ik op de eerste etage vast. Kwam ik terug van het uitlaten van Shiva. En de tweede keer wilde ik weggaan, toen stond ik hier vast. En het was de derde keer die week en 3 dagen op rij dat de lift ermee stopte. Ja. Van de warmte.
3: Ada Don woont aan de Scheldeplaats in de Vlaardingse Oostwijk en zat vorige week tot 2 keer toe vast in de lift. Door de warmte was de lift in storing geraakt, precies op het moment dat zij erin stond. Donderdag heeft ze bijna 1 uur in de lift gestaan, vrijdag iets korter, zo'n 20 minuten.
2: Vorige week een donderdag de eerste keer, s'avonds om 7 uur na de uitlaten met de hond. En vrijdag 26 juni, 's middags om 5 uur. Wilde ik met de hond gaan wandelen en het was gelijk raak.
4: Ja, en woensdag had een buurvrouw alvast gezeten.
2: Woensdagavond heeft een buurvrouw, die kwam van de werk af, die werkt bij de thuiszorg. En die kwam er vanaf en die heeft 1,5 uur in de lift vastgezeten tot haar vader ook de brandweer belde.
4: Ja, ja,
2: die had ook gelukkig wat te drinken bij haar en het telefoon.
4: Ja, en hoe lang heb je zelf vastgezeten?
2: De eerste keer een uur en de tweede keer 20 minuten.
4: Ja.
2: Ja. Nou, het is echt in die hitte heel lang, hoor.
4: Ja, ja.
2: We hebben al een hond die ligt te hijgen en te piepen. Dan, dat is gewoon waardeloos.
4: Ja.
3: Tot 3 keer toe, bij zowel Ada als bij haar buurvrouw, moest de brandweer aan te pas komen om de lift weer open te krijgen. Met de tropische temperaturen van afgelopen week was Ada blij dat ze er weer uit was. Ze maakte zich vooral zorgen om haar hondje Shiva, die bijna oververhit raakte.
2: De temperatuur loopt heel snel op. De hond die raakte oververhit. Er zit een alarm in de lift, die kan je indrukken. Krijg je eerst 5 seconden alarm, krijg je contact met een telefoniste. En die gaat de monteur waarschuwen.
4: Ja.
2: Maar de monteur die kan door het hele land zijn. Dus het duurt, als hij mazzel hebt, 1 uur. Het kan ook 2 uur duren, of langer.
4: Ja.
2: En in deze hitte is dat niet te doen. Dus vandaar dat de brandweer ingeschakeld wordt. En die zijn 3 keer op de rij. Zijn ze vrij snel gekomen, binnen een kwartier hebben de lift opengemaakt. En dat is gewoon de redding van de hond in ieder geval geweest.
4: Ja.
2: Maar wat ik wel de mensen voor wil waarschuwen met liften, met te warme temperaturen, neem een flesje water mee, neem altijd een telefoon mee. En als je, vooral met de honden, let goed op, want een hond is nog eerder overhit als wij zelf.
4: Ja, ja.
3: Volgens Van Delen, het bedrijf onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud, is de lift op woensdag en donderdag door de hitte in storing geraakt. De oorzaak van vrijdag is niet te achterhalen, omdat de brandweer de noodstop zou hebben ingedrukt. Maar dat de lift ook toen is stil komen te staan door de hitte, lijkt vrijwel zeker. Daarbij laat het bedrijf ook weten dat als het nog een keer zou gebeuren, dat er grondig naar de lift wordt gekeken. En Ada, die gaat voorlopig met de trap.
2: Ik durf wel met een lift, maar niet met deze, voorlopig.
4: Nee.
2: En ook niet met warm weer.
4: Nee.
2: Dat, Maar de meeste liften, want mijn vriendin woont in de Bolde, die zegt, onze lift is helemaal niet warm, maar die zijn inpandig. En deze staat de hele dag achter glas in de zon.
4: Ja.
2: Bovenop het dak ook. Dus ja, ik neem hem niet, voorlopig. Dan moet het wel weer heel koud gaan worden.
4: Ja.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, zo warm als vorige week wordt het niet voorlopig. De temperatuur blijft vanavond hangen rond een graad of 19. Morgen is een bewolkte dag, temperaturen tussen de 19 en 22 graden. En dan maken we in de middag kans nog op een buitje.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

0: actueel.
1: Bij een botsing in Vlaardingen-Oost hebben twee auto's flinke schade opgelopen. Op de kruising van de Binnensingel en de Emmastraat kwamen twee witte bolides met elkaar in botsing. Er kwam een ambulance ter plaatse bij het ongeluk, maar er bleek alleen schade aan de auto's te zijn. Ook het kindje dat in een van de auto's zat raakte niet gewond. De weg is door de politie tijdelijk afgesloten om het incident verder af te handelen. En een auto in Schiedam is maandag 29 juni op klaarlichte dag in brand gevlogen. Het incident vond plaats op de Willem-Pastoorstraat ter hoogte van de Parkweg. Het vermoeden is dat de auto in brand vloog tijdens het rijden. Het motorblok brandde compleet uit. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen, maar kon het uitbranden niet voorkomen. Bij het incident raakte niemand gewond. Een takelwagen heeft de auto vervolgens weggesleept.

0: 2.
1: Dit is 2. Het voormalige kerkgebouw aan de Schiedamseweg in Vlaardingen krijgt een nieuw dak. Ontmoetingsplek De Windwijzer organiseert allerlei activiteiten in het gebouw. En om die de komende 15 jaar te kunnen blijven organiseren, moet er wat aan het dak gedaan worden. Het vervangen van alle dakpannen en het koper kost ruim 600.000 euro. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Die gaan er allemaal af. En die worden allemaal vernieuwd. En niet alleen deze, maar ook de toren die je daar ziet. Daar moet volledig nieuwe koperen bekleding weer op. Dus ingrijpend.
3: En ingrijpend is het zeker. Het gehele dak van dit voormalige kerkgebouw aan de Vlaardingse Schiedamseweg wordt vervangen. In De Windwijzer worden allerlei activiteiten georganiseerd. En om deze activiteiten ook in de toekomst te kunnen behouden, is vervanging nodig.
2: We zijn een aanloophuis, we zijn een cultuurhuis, we zijn een plek van ontmoeting, bezinning en dienstverlening. We hebben ondersteuningsspreekuur, sociaal spreekuur, maar er worden ook filmavonden gehouden, maaltijden worden er verzorgd. Nou, op een gegeven moment ontstaan er gevaarlijke situaties en is het dak zo aan onderhoud toe dat als je dat niet doet, dan moet je op een gegeven moment zeggen, je kan hier geen activiteiten meer verrichten. En dat zal niet direct op een jaar aankomen. Maar als je dat echt voor een langere tijd wil doen, dan moet je een aantal maatregelen nu gaan nemen.
3: Hoewel het moeilijk te zien is dat de dakpannen aan vervanging toe zijn, is dit wel het geval volgens Werner. Zo zitten er scheurtjes in en liggen bepaalde pannen omhoog. De grote renovatie moet ervoor zorgen dat de windwijzer nog sowieso 15 jaar door kan gaan in het gebouw. De dakpannen zijn al 100 jaar oud.
2: Nou, in de loop der tijd hebben we vrij veel stormschade gehad. Dus pannen zijn er soms, lag het hier helemaal bezaaid met pannen. Die zijn weer teruggelegd. Door dat naar beneden schuiven gaan pannen ook beschadigen. Ze gaan verschuiven. Ze worden weer teruggelegd. De aannemer die dat deed, die zei, dit kan ik niet blijven doen. Gewoon uit arbo-redenen, maar ook je krijgt een patchwork dak op deze manier. En wil je echt weer voor tientallen jaren dit gebouw goed in onderhoud hebben, dan moet je ook rigoureuze maatregelen nemen.
3: Het gebouw komt volledig in de stijgers te staan en het totaalplaatje kost 600.000 euro. Alle onderhoudskosten moet Windwijzer zelf betalen, behalve de vernieuwing van het dak. De kosten delen zij met de Protestantse Kerk Vlaardingen.
2: En dat is nog steeds erg veel geld voor ons. Gelukkig, we hebben daar de afgelopen jaren voor gespaard als stichting. We hebben een aantal fondsen die nu al hebben aangegeven, wij willen jullie daarbij ondersteunen. Ook nu het fiat gegeven is van Fonds Schiedam-Vlaardingen, hebben we tegen de aannemer gezegd, ga maar beginnen in september. Want dat was wel uniek dat we een aannemer vonden die dit najaar eigenlijk de hele operatie kon uitvoeren. Ja. We hebben nu nog een gat van 30.000 tot 50.000 euro. En dat gaan we in de komende maanden met allerlei acties gaan we dat proberen dicht te leggen. Maar daar hebben we ook alle vertrouwen in.
3: Zo komt er een crowdfunding, maar ook een rommelmarkt, een veiling en benefietavonden.
2: We willen in overleg met een kunstenaar van het koper van het dak willen we kleine kunstwerkjes maken als een soort bedankkunstwerk. Die we aan die mensen geven. Iedere bijdrage telt. Dus ook iemand die zegt, ik wil 5 euro om daarmee één dakpan te steunen. Daar zijn we heel blij mee.
4: Ja, exact.
2: En iemand die zegt, ik wil wel 200 dakpannen steunen. Daar zijn we ook heel blij mee.
3: En dan moet in november de windwijzer een nieuw dak hebben.
2: En dan is de windwijzer klaar voor minimaal de komende 15 jaar. We zien er naar uit.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
1: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
0: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
2: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
0: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het toch de goede kant op met onze avondspits. 70 kilometer file nog in de regio. Dus heb je nog een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam verderop bij knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file met nog 3 kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En een kwartier vertraging ook de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Er staat 10 kilometer file voor knooppunt Terbrechtse Plein. N209 Hazerswoude Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 29 juni. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren.

0: Dit is 2.
1: Marleen van Hilton van 76 jaar heeft van zwemmen in het open water een vast onderdeel van haar dag gemaakt. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam verhuisde, ligt ze vrijwel dagelijks in de Lange Haven. Of het nu hartje winter is of tijdens de afgelopen hittegolf, Marleen trekt haar zwempak aan en gaat het water in. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: En heeft hij nou een routine elke keer als hij gaat zwemmen?
3: Ja, zwempak aan, sokken aan, boei aan en Apple Watch op workout zwemmen.
2: Zo, even het hoedje pakken.
3: Het hoedje, zwemzonnebril. En daar hangt hij dan.
2: Want zonder deze boeien blijft hij niet makkelijk drijven?
3: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je niet makkelijk blijft drijven. Daar kan ik goed genoeg voor zwemmen. Het gaat erom dat schippers je moeten kunnen zien. Te water, te water. Maar ik zwem als een slak, hoor.
2: Misschien heb je Marleen wel eens zien zwemmen in de Lange Haven in Schiedam. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam is verhuisd, zwemt ze hier door weer en wind. En nu met de hoge temperatuur is het extra verfrissend. Toch, Marleen?
3: Ja, het is wel verfrissend, maar wil je weten hoe warm het is?
2: Ja.
3: Het is nu, jongen, 28 graden het water. Dat is warmer dan de Middellandse Zee.
2: En wanneer zwemt u het liefste? Welke temperaturen?
3: Maakt me niet uit.
2: Gewoon altijd?
3: Altijd.
2: Altijd even genieten?
3: Altijd genieten. En op tijd dat ik wil, hè. Als ik naar een zwembad ga, moet ik 6 euro betalen. Nou, ik ben een krent, dus dat liever niet. En dan zit ik ook nog vast aan de tijd. En ik kan maar 1 uur. Dus terwijl ik nu, als ik iemand tegenkom, een kennis, ga ik rustig 10 minuten in het water liggen babbelen, weet je wel.
4: Gezellig.
3: Beetje zo gezellig.
2: Hey. Kom je hoor?
5: Ik ook.
2: Ja, kom maar.
5: Met auto en al.
2: Nee. Verklaren mensen u voor gek dat u hier zwemt?
3: Nou, dat zijn altijd dezelfde vragen. Is het niet koud? Nou, voor mij niet, voor jou wel, denk ik. Is het niet vies? Dat weet ik niet, want ik drink het niet. Hoe oud bent u? Nou, dan tel ik 5 jaar bij je op. Dan zeg ik 81. En dan zijn ze een beetje stil.
2: Ja.
3: Dat moet je altijd doen, hè? 5 jaar bij je leeftijd optellen. Of dus, nou, jij bent nog lekker jong. 10 jaar krijg je meer complimenten, hoor.
2: Oh, ja, echt maar. Tip.
3: Dat is de truc. Ja. Ik ga onder de brug door.
2: En waarom dan zwemmen en niet hardlopen?
3: Oh, verschrikkelijk. Oh, doodvermoeiend.
2: Zwemmen is gewoon het allerleukste.
3: Zwemmen is gewoon het lekkerste, het rustigste. Je drijft. We komen uit het water. Dus we gaan weer terug naar het water. Maar zolang ik mijn armen kan bewegen, het water in kan komen en er weer uit kan komen, zonder dat er een lift aan te pas moet komen, blijf ik zwemmen. En ja, kijkertjes van Schiedam en omgeving. Het water is niet vies. Het is gratis, we zijn allemaal arm. Een zwembad kost 6 euro en je zit vast aan bepaalde tijden. En je moet in een rondje zwemmen. En het wordt voorgepist door pissende bejaarden. Ik ben ook een pissende bejaarde, maar goed. Kom lekker hier zwemmen. Heerlijk en gezellig.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, zo warm als vorige week wordt het niet voorlopig. De temperatuur blijft vanavond hangen rond een graad of 19. Morgen is een bewolkte dag, temperaturen tussen de 19 en 22 graden. En dan maken we in de middag kans nog op een buitje.
0: 2. Het nieuws.

actueel. 2. Voetbalfans in Schiedam kunnen de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Marokko van vannacht niet samen in de kroeg bekijken. De 16e finale begint om 3 uur Nederlandse tijd en dat is volgens de gemeentelijke regels te laat voor horeca-uitzendingen. In Schiedam mogen alleen WK-wedstrijden die om 1 uur of eerder beginnen volledig in horecagelegenheden worden vertoond als de ondernemer dat vooraf heeft gemeld bij de gemeente. In Vlaardingen liggen de regels anders. Daar kunnen horecaondernemers gebruik maken van een zogenoemd verlaatje, waarmee de openingstijden tijdelijk worden verlengd tot maximaal 5 uur. Loopt de wedstrijd uit door een verlenging of strafschoppen, dan mogen cafés open blijven tot het laatste fluitsignaal. Daarna moeten de bezoekers wel direct vertrekken. Onder meer de Irish Pub en Café Mes in Vlaardingen hebben zo'n verlaatje aangevraagd en zenden de wedstrijd dan ook vannacht uit. En zoals gezegd moet je dus in Schiedam helaas thuis kijken.

Achtertuinen, terrassen, intuinen en bijzondere locaties in Schiedam veranderden op zondag 28 juni in kleine podia tijdens de eerste Schiedamse editie van Gluren bij de Buren. Nou, en hoe dat eraan toe ging, dat hoor je in de volgende reportage.

0: Van de snoeiharde riffs van een band tot de verfijnde klanken van een jazzgroep of een ingetogen zangeres. Met 42 locaties en met 160 optredens was Schiedam op zondag 28 juni voor het eerst het kloppende hart van Gluren bij de Buren.
1: Als coördinator zeg ik natuurlijk, Gluren bij de Buren is het leukste festival van Nederland. Maar wat is er nou zo leuk aan? Nou, je kan er achter me zien, zeg maar. Je kan gewoon als bezoeker, kan je gewoon in je eigen straat, je eigen stad, kan je op ontdekking naar nieuwe talenten. Dus in dit geval muziek, maar je hebt ook theater, poëzie.
2: De heer is ook de dienaar. En iedereen is er gelijk.
1: Dus dat is gewoon heel leuk om dat te gaan ontdekken, zeg maar. Je eigen stad opnieuw, maar dan met artiesten en leuke locaties.

0: Nou, het is heel bijzonder natuurlijk dat een festival wat al 18 jaar bestaat... nu dus ook als een van de 62 gemeentes ook Schiedam heeft toegevoegd. Ja, zoals je weet, ja, Schiedam heeft al heel veel kunst- en cultuuropties. Maar dit festival was nog onontdekt. Dus vandaar dat het zo bijzonder is dat ja, ook de gemeente het festival heeft ontarmd... om ja, in Schiedam te kunnen plaatsvinden.
1: Niet alleen de buurtgenoten genieten, maar ook voor de artiesten zelf is het festival speciaal.
2: Nou, een waanzinnige eer, man. Ongelooflijke eer. Nee, gewoon leuk.
1: Volgens de organisatie kwamen er gemiddeld zo'n 82 bezoekers per locatie, al zijn nog niet alle bezoekersaantallen binnen. De organisatie spreekt van waardevolle ontmoetingen, nieuwe verbindingen en zelfs de eerste plannen voor samenwerkingen tussen artiesten.
3: Nou, het is heel gezellig. Het is lekker voor de buurt is het leuk dat je elkaar weer tegenkomt. Je hoort op de achtergrond ook allemaal buren met elkaar kletsen. Ik vind het ook wel heel leuk om de amateurkunstenaars, in dit geval Halte Noord, de kans te geven om, om te komen optreden. En ik vind het gewoon heel leuk om mensen te ontvangen.
4: Wij staan hier aan de Rustenburg en ja, er staat een leuke band. En ik moet zeggen dat ja, het zo leuk is dat de mensen gewoon ja, zonder te reserveren gewoon ja, plaats kunnen nemen. En lekker onder het genot van een drankje en een hapje van de muziek kunnen genieten.

Tot zover deze Twerktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag bij deze uitzending herhaald? En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twerktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Romantiek in de lucht.

Luisteraars, een hele goede avond bij Romantiek in de Lucht. En heerlijk, Jos is er ook, dus het kan helemaal niet meer fout gaan. En wat gaan we doen? Ja, de heerlijke muziek draaien natuurlijk. En een paar leuke gedichten, mooie gedichten. En muziek, dat zei ik al. En snel beginnen dan met Ryan and Dad, met I've Got a Friend in Me.

Ja, luisteraars. En dan hebben we het eerste gedicht van vanavond. En ik heb dat getiteld Als het leven. Soms krijgt je leven een wending. En liefde laat zich immers niet dwingen. Dus zie het niet als een schending. Het zijn van die 1 op de 3 dingen. Niemand zit hierop te wachten. Maar zonder problemen geen geluk. Sta erom in jouw krachten. Dan kan je leven niet meer stuk. Houd wel het hoofd omhoog. Kruip nooit in je schulp. Weet waarom het je zo ver bewoog. En voor eerlijke liefde is er altijd hulp. Vergeet nooit het mooiste deel. Brand niet af wat is opgebouwd. Ook die liefde betekent zoveel. Eerlijke liefde heeft dat nooit benauwd. Neem dit aan als een openbaring. En weet je gesteund in het geluk. Want ik weet uit ervaring, droeg vaak dat zware juk. Toch hebben we het nodig. Het is een leerweg die we moeten gaan. Elke uitleg is hier eigenlijk overbodig. Omdat we weten ons mannetje te staan. En dan schrijf ik eronder, veel geluk voor iedereen. En dat was dan het eerste gedicht. En die moet natuurlijk heerlijk omlijst worden. En wat dacht u van de Vibers Star? Ja, best een mooie nummer. I came home too late.

Ja, luisteraars, u hoorde een nummer van Lee Vyborn en gecoverd door Drill Combs. En dat hun dat nemen, dat is namelijk I Still Want You. Dan hebben we ook nog Marion Faithfull om de hoek kijken. Ja, waarom niet natuurlijk. En zij heeft dit tranen, As Tears Go By.

0: Romantiek in de lucht. Een programma voor en door Vlaringers die romantiek en warm hart toedragen.
1: Alle romantische, ervaren teenagers, als jullie soms iets bijzonders ruiken maandagavond, dat klopt. Want dan is Kees Maree met Romantiek in de lucht. Komt dat snuiven?
0: En luister elke maandagavond naar Romantiek in de lucht.

hoorde Michael Bolton. Ja, en die heeft eigenlijk niet eens meer een aankondiging nodig. Want hij zingt het al. I love so beautiful. Dan hebben we het tweede gedicht van vanavond. En dat heb ik getiteld als je het niet meer weet. Oh, nou, dat zou er wel een van ons zijn, Jos. We hebben alle een gevoelsleven. We beleven dat op eigen manier. Inzicht wordt je soms gegeven. Ook al is het soms via vertier. We zijn alle even uniek. Niemand kan zich aan een ander meten. Van stom geklets word je soms ziek. Maar willen we dat nou echt weten? Stel je voor, je bent alle één. Niemand zal een oordeel vellen. En naast de liefde verscheen, dan pas echt wil op je tellen. Uitingen over anderen laat je achterwege, want wie zijn we om te oordelen? Opmerkingen zijn dan als spelen en zullen je niets nieuws vertellen. Als we alle beginnen met accepteren en onszelf stellen op een hoger plan, dan zullen we ooit wel eens leren wat men nou echt of niet kan. Laat het heerlijk zijn met elkaar te delen en het egoïsme opzij te zetten. Dan zijn ook wij gelukkig als zoveel. Dat liefdevol persoon waarop men moet letten. Dat gaat met de stem niet helemaal goed, maar ik ga het gewoon doorgaan. En dat was dus het tweede gedicht van vanavond. Ja, en dan gaan we nu luisteren naar Michael Benknet met Jesus Held Our Home.

Ja, en dan, u hebt het gehoord. Het was Mina Lunt die namelijk Heavenly Father zong. Dan hebben we ook nog Benny Nijman en Tony Willet. Ja, Tony en Benny en Norman, helaas, Benny is niet meer. En de titel ligt er niet om. Oh, how I miss you tonight.

laatste gedicht van vanavond. En ik heb dat maar dankbaar genoemd. Want uiteindelijk, luisteraars, moeten we dankbaar zijn voor alles wat we hebben. Waarom mag ik jullie raken? Al is het slechts met een enkel woord. Tot heden kon ik dat wel maken, omdat de opzet liefdeskwoord. Weet dat mijn naaste mij inspireert en ik niet zonder jou zou kunnen. Dankbaarheid wordt mij geleerd en dit een kwestie is van gunnen. Een voorrecht over jou te schrijven, als antwoord op mijn vragen. En toch alle samen te blijven, om zo de liefde uit te dragen. Dankbaar zoveel te mogen leren, op de weg naar een volgend leven. En in het heden even aan te meren, om elkaar licht en liefde te geven. Wie is er nou mijn inspiratiebron? Dat zijn we toch zeker allemaal. Het zou altijd zo moeten zijn als het kon. Dan bleef het niet bij dit ene verhaal. Met dank aan de lezers van mijn gedichten. En dat was het laatste gedicht van vanavond. En dan gaan we heerlijk stoeien met Pussycat. Ja, en helemaal niet zomaar hier vlakbij, nee, helemaal in Mississippi.

U hoorde The Temptations, Good Old Temptations mag ik wel zeggen, met het heerlijke nummer My Girl. Dan hebben we nog Celine Dion. En Celine Dion, ach, u kent ze allemaal. En wij gaan luisteren naar Remember Me.

Ja, luisteraars, het zit er weer op. Het uurtje is zo weer vol. En ik hoop dat u net zoveel van genoten hebben als wij. Want, Jos, ik kijk jou wel even aan natuurlijk. Want ik neem aan dat je nog steeds geniet. En dat houden we de graag in. Ja, we zijn er een weekje niet. En volgende week, dezelfde tijd, maandagavond van 8 tot 9. En alles bij Omroep 2. Luisteraars, tot volgende week.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
1: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Oder in een zorgerechtssache.
0: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
2: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz figures.
4: Ja, Wapenaar.
5: Dit is 2.
6: En vanavond weer een heerlijke jazzuitzending met allemaal mooie jazzmuzici. Zoals Sonny Stitt, Art Farmer, geweldige trompetist. Nog een geweldige trompetist en dat is Freddie Hubbard. En dan ook nog Archie Shepp samen met Dollar Brent. Daarover straks nog even iets meer. Dan Pharaoh Sanders, Willis Jackson en Von Freedom met een mooie uitvoering van Summertime. Ja, het blijft heerlijk weer. En we beginnen met Don Wilkerson van het album Shouting. Is dit Sweet Cake?

Sweet Cake. Dit was Don Wilkerson. Geweldige tenorsaxofonist bijgestaan door Grant Green gitaar, John Patton orgel en Ben Dixon drums van het album Shouting was dit. En dan een heerlijke nummer, Good Old Soul, van de Complete Recordings van Tina Brooks.

0: Wat een prachtige sound van deze tenorsaxofonist Tyna Brooks. En hij werd bijgestaan door Freddie Hubbard, trompet. En verder nog Duke Jordan, piano, Sam Jones, bas en Art Taylor, drums. En het kwam oorspronkelijk van het album True Blue en te vinden op de Complete Recordings. En dan na dit nummer nog meer mooie jazz. Het is heerlijk weer, gelukkig weer eventjes. Deze zomertijd vind ik wel lekker. Summertime. Ga luisteren naar Willis Jackson en Von Freeman.
1: Let's keep those applause going, ladies and gentlemen. Let's welcome wonderful, my man, Von Freeman. Big hand for Von Freeman, ladies and gentlemen.
2: Say, gang, lay it again on Gator Tail. I swear that man's working hard. Working hard.

Live opgenomen in Laren in 1981. Wat een heerlijke uitvoering was dit van Summertime, zeg. Willis Jackson tenorsax, Von Freeman tenorsax, Carl Wilson orgel, Joe Jones gitaar en Yusuf Ali drums. Zo heerlijk. Nog meer mooie jazz. Tenderly te vinden op het album In Concert van Max Roach en Clifford Brown.

Een opname uit 1956. Max Roach en Clifford Brown, Tenderly. En dan Pharaoh Sanders met zijn kwartet van het album, dubbele album, Love Is Here. I Want to Talk About You.

I want to talk about you, Pharaoh Sanders. En dan nog een geweldige saxofonist, Archie Shepp. En die is te horen met Dollar Brand. Deze man die werd het 9 oktober 1934 geboren in Zuid-Afrika. En twee weken geleden is hij overleden in Duitsland. Onder de naam Abdullah Ibrahim is hij ook enorm bekend geworden. Prachtige pianist, geweldige muziek maakt hij ook. En dan de combinatie met Archie Shepp is toch wel heel bijzonder. Te vinden op het album Duet. Ga lekker luisteren naar Left Alone.

een pareltje zeg. Left Alone, Archie Shepp en Dollar Brands. Hoe mooi. En nog meer mooie jazz van Freddie Hubbard. Van het album Sweet Return, de titeltrack. Samen met Lou Tabaking, Joanne Bracking, Eddie Gomez en Roy Haynes.

luisterde naar trompetist Art Farmer, Once Upon a Summertime. Heerlijke jazz. Ja, deze uitzending van Jazz Vingers zit er voor vanavond weer bijna op. Deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Muziekweb, onderdeel van Beeld en Geluid. Tot slot nog, Sonny Stitt van het album Moonlight in Vermont. Kun je gaan luisteren naar Who Can I Turn To? Ik zou zeggen tot de volgende week. Tot dan.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 29 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over hoe de Vlaardingse ADA tot twee keer toe vast kwam te zitten in de lift. De windwijzer, ook in Vlaardingen, spaart voor een nieuw dak. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren

0: 2.
1: Nou, de eerste keer stond ik op de eerste etage vast. Kwam ik terug van het uitlaten van Shiva. En de tweede keer wilde ik weggaan, toen stond ik hier vast. En het was de derde keer die week en 3 dagen op rij dat de lift ermee stopte. Ja. Van de warmte.
2: Ada Don woont aan de Scheldeplaats in de Vlaardingse Oostwijk en zat vorige week tot 2 keer toe vast in de lift. Door de warmte was de lift in storing geraakt, precies op het moment dat zij erin stond. Donderdag heeft ze bijna 1 uur in de lift gestaan, vrijdag iets korter, zo'n 20 minuten.
1: Vorige week een donderdag de eerste keer, s'avonds om 7 uur na de uitlaten met de hond. En vrijdag 26 juni, 's middags om 5 uur. Wilde ik met de hond gaan wandelen en het was gelijk raak.
3: Ja, en woensdag had een buurvrouw al vast.
1: Woensdagavond heeft een buurvrouw, die kwam van de werk af, die werkt bij de thuiszorg. En die kwam er vanaf en die heeft 1,5 uur in de lift vastgezeten tot haar vader ook de brandweer belde.
3: Ja, ja,
1: die had ook gelukkig wat te drinken bij haar en het telefoon.
3: Ja, en hoe lang heb je zelf vastgezeten?
1: De eerste keer een uur en de tweede keer 20 minuten.
3: Ja. Ja.
1: Nou, en het is echt in die hitte heel lang, hoor.
3: Ja, ja.
1: En vooral een hond die ligt te hijgen en te piepen, dan... Dat is gewoon waardeloos.
3: Ja.
2: Tot 3 keer toe, bij zowel Ada als bij haar buurvrouw, moest de brandweer aan te pas komen om de lift weer open te krijgen. Met de tropische temperaturen van afgelopen week was Ada blij dat ze er weer uit was. Ze maakte zich vooral zorgen om haar hondje Shiva, die bijna oververhit raakte.
1: Want de temperatuur loopt heel snel op. De hond die raakte oververhit. Er zit een alarm in de lift, die kan je indrukken. Krijg je eerst 5 seconden alarm, krijg je contact met een telefoniste. En die gaat de monteur waarschuwen.
3: Ja.
1: Maar de monteur die kan door het hele land zijn. Dus het duurt, als hij mazzel hebt, 1 uur. Het kan ook 2 uur duren, of langer.
3: Ja.
1: En in deze hitte is dat niet te doen. Dus vandaar dat de brandweer ingeschakeld wordt. En die zijn 3 keer op de rij... zijn ze vrij snel gekomen, binnen een kwartier hebben de lift opengemaakt. En dat is gewoon de redding van de hond in ieder geval geweest.
3: Ja.
1: Maar wat ik wel de mensen voor wil waarschuwen met liften... met te warme temperaturen, neem een flesje water mee. Neem altijd een telefoon mee. En als je, vooral met de honden, let goed op. Want een hond is nog eerder overhit als wij zelf.
3: Ja, ja.
2: Volgens Van Delen, het bedrijf onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud, is de lift op woensdag en donderdag door de hitte in storing geraakt. De oorzaak van vrijdag is niet te achterhalen, omdat de brandweer de noodstop zou hebben ingedrukt. Maar dat de lift ook toen is stil komen te staan door de hitte, lijkt vrijwel zeker. Daarbij laat het bedrijf ook weten dat als het nog een keer zou gebeuren, dat er grondig naar de lift wordt gekeken. En Ada, die gaat voorlopig met de trap.
1: Ik durf wel met een lift, maar niet met deze, voorlopig.
3: Nee.
1: En ook niet met warm weer.
3: Nee.
1: Maar de meeste liften, want mijn vriendin woont in de Bolden, die zegt, onze lift is helemaal niet warm, maar die zijn inpandig. En deze staat de hele dag achter glas in de zon.
3: Ja.
1: Bovenop het dak ook. Dus ik neem hem niet, voorlopig.
3: Nee.
1: Dan moet het wel weer heel koud gaan worden.
3: Ja.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, zo warm als vorige week wordt het niet voorlopig. De temperatuur blijft vanavond hangen rond een graad of 19. Morgen is een bewolkte dag, temperaturen tussen de 19 en 22 graden. En dan maken we in de middag kans nog op een buitje.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 Actueel.
1: Bij een botsing in Vlaardingen-Oost hebben twee auto's flinke schade opgelopen. Op de kruising van de Binnensingel en de Emmastraat kwamen twee witte bolides met elkaar in botsing. Er kwam een ambulance ter plaatse bij het ongeluk, maar er bleek alleen schade aan de auto's te zijn. Ook het kindje dat in een van de auto's zat raakte niet gewond. De weg is door de politie tijdelijk afgesloten om het incident verder af te handelen. En een auto in Schiedam is maandag 29 juni op klaarlichte dag in brand gevlogen. Het incident vond plaats op de Willem-Pastoorstraat ter hoogte van de Parkweg. Het vermoeden is dat de auto in brand vloog tijdens het rijden. Het motorblok brandde compleet uit. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen, maar kon het uitbranden niet voorkomen. Bij het incident raakte niemand gewond. Een takelwagen heeft de auto vervolgens weggesleept.

0: Het voormalige kerkgebouw aan de Schiedamseweg in Vlaardingen krijgt een nieuw dak. Ontmoetingsplek De Windwijzer organiseert allerlei activiteiten in het gebouw. En om die de komende 15 jaar te kunnen blijven organiseren, moet er wat aan het dak gedaan worden. Het vervangen van alle dakpannen en het koper kost ruim 600.000 euro. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Die gaan er allemaal af. En die worden allemaal vernieuwd. En niet alleen deze, maar ook de toren die je daar ziet, daar moet volledig nieuwe koperen bekleding weer op. Dus ingrijpend.
2: En ingrijpend is het zeker. Het gehele dak van dit voormalige kerkgebouw aan de Vlaardingse Schiedamseweg wordt vervangen. In De Windwijzer worden allerlei activiteiten georganiseerd. En om deze activiteiten ook in de toekomst te kunnen behouden, is vervanging nodig.
1: We zijn een aanloophuis, we zijn een cultuurhuis, we zijn een plek van ontmoeting, bezinning en dienstverlening. We hebben ondersteuningsspreekuur, sociaal spreekuur, maar er worden ook filmavonden gehouden, maaltijden worden er verzorgd. Nou, op een gegeven moment ontstaan er gevaarlijke situaties en is het dak zo aan onderhoud toe dat als je dat niet doet, dan moet je op een gegeven moment zeggen, je kan hier geen activiteiten meer verrichten. En dat zal niet direct op een jaar aankomen. Maar als je dat echt voor een langere tijd wil doen, dan moet je een aantal maatregelen nu gaan nemen.
2: Hoewel het moeilijk te zien is dat de dakpannen aan vervanging toe zijn, is dit wel het geval volgens Werner. Zo zitten er scheurtjes in en liggen bepaalde pannen omhoog. De grote renovatie moet ervoor zorgen dat de windwijzer nog sowieso 15 jaar door kan gaan in het gebouw. De dakpannen zijn al 100 jaar oud.
1: Nou, in de loop der tijd hebben we vrij veel stormschade gehad. Dus pannen zijn er soms, lag het hier helemaal bezaaid met pannen. Die zijn weer teruggelegd. Door dat naar beneden schuiven gaan pannen ook beschadigen. Ze gaan verschuiven. Ze worden weer teruggelegd. De aannemer die dat deed, die zei, dit kan ik niet blijven doen. Gewoon uit arbo-redenen, maar ook je krijgt een patchwork dak op deze manier. En wil je echt weer voor tientallen jaren dit gebouw goed in onderhoud hebben, dan moet je ook rigoureuze maatregelen nemen.
2: Het gebouw komt volledig in de stijgers te staan en het totaalplaatje kost 600.000 euro. Alle onderhoudskosten moet Windwijzer zelf betalen, behalve de vernieuwing van het dak. De kosten delen zij met de Protestantse Kerk Vlaardingen.
1: En dat is nog steeds erg veel geld voor ons. Gelukkig, we hebben daar de afgelopen jaren voor gespaard als stichting. We hebben een aantal fondsen die nu al hebben aangegeven, wij willen jullie daarbij ondersteunen. Ook nu het fiat gegeven is van Fonds Schiedam Vlaardingen, hebben we tegen de aannemer gezegd, ga maar beginnen in september. Want dat was wel uniek dat we een aannemer vonden die dit najaar eigenlijk de hele operatie kon uitvoeren. We hebben nu nog een gat van 30.000 tot 50.000 euro. En dat gaan we in de komende maanden met allerlei acties gaan we dat proberen dicht te leggen. Maar daar hebben we ook alle vertrouwen in.
2: Zo komt er een crowdfunding, maar ook een rommelmarkt, een veiling en benefietavonden.
1: We willen in overleg met een kunstenaar van het koper van het dak willen we kleine kunstwerkjes maken als een soort bedankkunstwerk. Die we aan die mensen geven. Iedere bijdrage telt. Dus ook iemand die zegt, ik wil 5 euro om daarmee één dakpan te steunen. Daar zijn we heel blij mee.
3: Ja, exact.
1: En iemand die zegt, ik wil wel 200 dakpannen steunen. Daar zijn we ook heel blij mee.
2: En dan moet in november de windwijzer een nieuw dak hebben.
1: En dan is de windwijzer klaar voor minimaal de komende 15 jaar. We zien er naar uit.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de buurt.

0: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 29 juni. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren.

0: Dit is 2-2.
1: Marleen van Hilton van 76 jaar heeft van zwemmen in het open water een vast onderdeel van haar dag gemaakt. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam verhuisde, ligt ze vrijwel dagelijks in de Lange Haven. Of het nu hartje winter is of tijdens de afgelopen hittegolf, Marleen trekt haar zwempak aan en gaat het water in. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: En heeft hij nou een routine elke keer als hij gaat zwemmen?
3: Ja, zwempak aan, sokken aan, boei aan en Apple Watch op workout zwemmen.
2: Zo, nog even het hoedje pakken.
3: Het hoedje, zwemzonnebril. En daar hangt hij dan.
2: Want zonder deze boeien blijft hij niet makkelijk drijven?
3: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je niet makkelijk blijft drijven. Daar kan ik goed genoeg voor zwemmen. Het gaat erom dat schippers je moeten kunnen zien. Te water, te water. Maar ik zwem als een slak, hoor.
2: Misschien heb je Marleen wel eens zien zwemmen in de Lange Haven in Schiedam. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam is verhuisd, zwemt ze hier door weer en wind. En nu met de hoge temperatuur is het extra verfrissend. Toch, Marleen?
3: Ja, het is wel verfrissend, maar wil je weten hoe warm het is?
2: Ja.
3: Het is nu, jongen, 28 graden het water. Dat is warmer dan de Middellandse Zee.
2: En wanneer zwemt u het liefste? Welke temperaturen?
3: Maakt het niet uit.
2: Gewoon altijd?
3: Altijd.
2: Altijd even genieten?
3: Altijd genieten. En op tijd dat ik wil, hè. Als ik naar een zwembad ga, moet ik 6 euro betalen. Nou, ik ben een krent, dus dat liever niet. En dan zit ik ook nog vast aan een tijd. En ik kan maar een uur. Dus terwijl ik nu, als ik iemand tegenkom, een kennis, ga ik rustig 10 minuten in het water liggen babbelen, weet je wel.
4: Gezellig.
3: Beetje zo gezellig.
2: Hoi. Kom je hoor?
5: Ik ook.
2: Ja, kom maar.
5: Met auto en al.
2: Nee. Verklaren mensen u voor gek dat u hier zwemt?
3: Nou, dat zijn altijd dezelfde vragen. Is het niet koud? Nou, voor mij niet, voor jou wel, denk ik. Is het niet vies? Dat weet ik niet, want ik drink het niet. Hoe oud bent u? Nou, dan tel ik er 5 jaar bij op. Dan zeg ik 81. En dan zijn ze een beetje stil.
2: Ja.
3: Dat moet je altijd doen, hè? 5 jaar bij je leeftijd optellen. Of desnoods, jij bent nog lekker jong. 10 jaar krijg je meer complimenten, hoor.
2: Oh, ja, dat is maar een tip.
3: Dat is de truc. Ja. Ik ga onder de brug door.
2: En waarom dan zwemmen en niet hardlopen?
3: Oh, verschrikkelijk. Of... Oh, doodvermoeiend.
2: Zwemmen is gewoon het allerleukste.
3: Zwemmen is gewoon het lekkerste, het rustigste. Je drijft. We komen uit het water. Dus we gaan weer terug naar het water. Maar zolang ik mijn armen kan bewegen, het water in kan komen en er weer uit kan komen, zonder dat er een lift aan te pas moet komen, blijf ik zwemmen. En ja, kijkertjes van Schiedam en omgeving. Het water is niet vies. Het is gratis, we zijn allemaal arm. Een zwembad kost 6 euro en je zit vast aan bepaalde tijden. En je moet in een rondje zwemmen. En het wordt voorgepist door pissende bejaarden. Ik ben ook een pissende bejaarde, maar goed. Kom lekker hier zwemmen. Heerlijk en gezellig.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, zo warm als vorige week wordt het niet voorlopig. De temperatuur blijft vanavond hangen rond een graad of 19. Morgen is een bewolkte dag, temperaturen tussen de 19 en 22 graden. En dan maken we in de kans, in de middag kans, nog op een buitje.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Voetbalfans in Schiedam kunnen de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Marokko van vannacht niet samen in de kroeg bekijken. De 16e finale begint om 3:00 Nederlandse tijd en dat is volgens de gemeentelijke regels te laat voor horeca-uitzendingen. In Schiedam mogen alleen WK-wedstrijden die om 1:00 of eerder beginnen volledig in horecagelegenheden worden vertoond als de ondernemer dat vooraf heeft gemeld bij de gemeente. In Vlaardingen liggen de regels anders. Daar kunnen horecaondernemers gebruik maken van een zogenoemd verlaatje, waarmee de openingstijden tijdelijk worden verlengd tot maximaal 5:00. Loopt de wedstrijd uit door een verlenging of strafschoppen, dan mogen cafés open blijven tot het laatste fluitsignaal. Daarna moeten de bezoekers wel direct vertrekken. Onder meer de Irish Pub en Café Mes in Vlaardingen hebben zo'n verlaatje aangevraagd en zenden de wedstrijd dan ook vannacht uit. En zoals gezegd moet je dus in Schiedam helaas thuis kijken.

0: Dit is 2.
1: Achtertuinen, terrassen, intuinen en bijzondere locaties in Schiedam veranderden op zondag 28 juni in kleine podia tijdens de eerste Schiedamse editie van Gluren bij de Buren. Nou, en hoe dat eraan toe ging, dat hoor je in de volgende reportage.

0: Van de snoeiharde riffs van een band tot de verfijnde klanken van een jazzgroep of een ingetogen zangeres. Met 42 locaties en met 160 optredens was Schiedam op zondag 28 juni voor het eerst het kloppende hart van Gluren bij de Buren.
1: Als coördinator zeg ik natuurlijk, Gluren bij de Buren is het leukste festival van Nederland. Maar wat is er nou zo leuk aan? Je kan er achter me zien, zeg maar. Je kan gewoon als bezoeker, kan je gewoon in je eigen straat, je eigen stad, kan je op ontdekking naar nieuwe talenten. Dus in dit geval muziek, maar je hebt ook theater, poëzie.
2: De heer is ook de dienaar. En iedereen is er gelijk.
1: Dus dat is gewoon heel leuk om dat te gaan ontdekken, zeg maar. Je eigen stad opnieuw, maar dan met artiesten en leuke locaties.

0: Nou, het is heel bijzonder natuurlijk dat een festival wat al 18 jaar bestaat... nu dus ook als een van de 62 gemeentes ook Schiedam heeft toegevoegd. Ja, zoals je weet, ja, Schiedam heeft al heel veel kunst- en cultuuropties. Maar dit festival was nog onontdekt. Dus vandaar dat het zo bijzonder is dat ja, ook de gemeente het festival heeft ontarmd... om ja, in Schiedam te kunnen plaatsvinden.
1: Niet alleen de buurtgenoten genieten, maar ook voor de artiesten zelf is het festival speciaal.
2: Nou, een waanzinnige eer, man. Ongelooflijke eer. Nee, gewoon leuk.
1: Volgens de organisatie kwamen er gemiddeld zo'n 82 bezoekers per locatie, al zijn nog niet alle bezoekersaantallen binnen. De organisatie spreekt van waardevolle ontmoetingen, nieuwe verbindingen en zelfs de eerste plannen voor samenwerkingen tussen artiesten.
3: Nou, het is heel gezellig. Het is lekker voor de buurt is het leuk dat je elkaar weer tegenkomt. Je hoort op de achtergrond ook allemaal buren met elkaar kletsen. Ik vind het ook wel heel leuk om de amateurkunstenaars, in dit geval Halte Noord, de kans te geven om, om te komen optreden. En ik vind het gewoon heel leuk om mensen te ontvangen.
4: Wij staan hier aan de Rustenburg en ja, er staat een leuke band. En ik moet zeggen dat ja, het zo leuk is dat de mensen gewoon ja, zonder te reserveren gewoon ja, plaats kunnen nemen. En lekker onder het genot van een drankje en een hapje van de muziek kunnen genieten.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, bij deze uitzending herhaald? En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Newtonbuurt.
0: Ambacht.
1: En in het Haversmiedkwartier.
0: 2.
1: 2.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.